0: U luistert naar het programma Ongehoorde Scores. De samenstelling was van Kees Hoogenberg.
1: Het Internationaal Frans Liszt Pianoconcours. Jonge toppianisten uit de hele wereld strijden om de prijzen en de eeuwige roem. Wees erbij van 25 maart tot en met 9 april in Vredenburg, Leidsche Rijn. Kaarten via vredenburg.nl en het concours is live te volgen via liszt.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma The Sound of Movies. Fred Astaire, die zingt en die danst. En op deze manier brengen we film en radio samen. Hij maakte een televisiespecial in 1958, An Evening with Fred Astaire. En Fred Astaire zingt diverse filmsongs, eigenlijk een heel overzicht voor die tijd, door die tijd. Het waren songs van Gershwin, Irving Berlin, Jerome Kern, Johnny Mercer, Cole Porter, enzovoort, enzovoort. Heel veel om op te noemen. We beginnen met Oh Lady, Be Good and Cheek to Cheek. En we eindigen met Put a Shine on Your Shoes. Fred Astaire zang, begeleid door een studioorkest.

Ja, dat was de score van de film Penelope uit 1966 door John Williams. In een uitvoering van het studioorkest onder leiding van de componist zelf. Tot slot nog enkele bonustracks met alternatieve takes.

Van componist John Williams hoorden we de muziek bij de film Penelope uit 1966. Met als laatste enkele alternatieve takes. Samenstelling van jazz in de film werd verzorgd door Kees Hoogenbeerk.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En het wordt weer aflevering 171. Voor de tweede maal gaan we aandacht besteden aan Kenyon Hopkins. Op 14 juni 2003 is de score van Baby Doll alles uitgezonden, gecombineerd met Lolita en dat onder de verzamelnaam Kleine Rijpe Meisjes. En nu we een serie met muziek van de Amerikaanse jazzcomponist Kenyon Hopkins samenstellen, mag Baby Doll nogmaals het spits afbijten. Target Hill County, Mississippi, dat is een verhaal van Tennessee Williams dat zich afspeelt in het zwoele en zweterige zuiden van de Verenigde Staten. Ilya Kazan regisseerde Carl Malden als katoenplanter, een 40-jarige man die is getrouwd met de tiener Babydoll, gespeeld door Carol Baker. Ze was toen 17, verwend, niet bijster slim en nog maagd. Want de oudere man moest aan zijn schoonvader beloven dat hij zijn rechten als echtgenoot pas zou benutten als zij 20 was geworden. En die dag die nadert snel. Maar intussen is er ook een Siciliaanse zakenman op het toneel verschenen. En die wordt gespeeld door Eli Wallach. En deze zakenman is een geduchte concurrent, zowel in de katoen als in de liefde. Ilya Kazan had al meerdere Tennessee Williams verfilmingen op zijn naam staan. En de schrijver, Tennessee Williams dus, had ook het script voor zijn rekening genomen en verwerkte veel muzikale aanwijzingen in zijn eigen boekbewerking. Componist Kenyon Hopkins kon in zijn score voor Baby Doll, dat was zijn eerste filmmuziek, veel van zijn voorliefde voor de rhythm and blues kwijt. Kenny Hopkins was in 1933 aan twee universiteiten afgestudeerd in muziektheorie en compositie. En vanaf 1951 was hij eerste componist en arrangeur van de Radio City Music Hall in New York. En in de jaren 60 hoofd van de muziekafdeling van CBS en later van de televisieafdeling van Paramount Studios. En tussendoor schreef hij muziek voor film, radio, theater, ballet en concertzaal. Hij werd een van de grote componisten van de jazz genoemd. En Hopkins overleed in 1983. Hij was toen 71 jaar oud. We gaan luisteren naar Ray Handorf, want hij dirigeert de Warner Brothers Orchestra met als solist bluesgitarist Smiley Lewis.

U hoorde muziek uit Baby Doll uit 1956. Ray Heindorf dirigeerde het Warner Brother Orchestra en de solist was bluesgitarist Smiley Lewis. Gaan we luisteren naar veel muziek uit The Fugitive Kind uit 1960. Ook een romantisch drama naar een werk van Tennessee Williams en weer met een score van Kenyon Hopkins. In 1960 verfilmde Sidney Lumet The Fugitive Kind met een scenario van Tennessee Williams op basis van zijn toneelstuk Orpheus Descending. Dat gaat over een man met de bijnaam Snakeskin, die een arrestatie in New Orleans was ontkomen, maar hij komt terecht, hij gaat dus een nieuw leven opbouwen, in het stadje Mississippi. En dat opbouwen van zijn leven, dat gaat zeer moeizaam. Hij ontmoet alleen maar vrouwen die problemen hebben of die veroorzaken. De hoofdrol is Marlon Brando op het lijf geschreven en de vrouwelijke cast is net zo indrukwekkend. Anna Magnani, Joan Woodward, Maureen Stapleton. In de muziek verwerkt Hopkins de verbittering van de dorpsbewoners en de eenzaamheid van de man op de vlucht. Hij schreef ook de blues Let Me Out voor mannelijke klaagstem. We gaan luisteren naar een studio-ensemble die dit gaat uitvoeren. En dat staat onder leiding van Kenyon Hopkins zelf.

En dat was filmmuziek uit The Fugitive Kind uit 1960. U hoorde een studio-ensemble onder leiding van de componist Kenyon Hopkins. En daarmee besluiten we deze Sound of the Movie, samengesteld door Kees Hoogenburg.

Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 184 in de serie Jazz in de Film. En voor de 10e keer gaan wij aandacht besteden aan componist John Barry. En we beginnen met een special van ABC Television Network. Sophia Loren in Rome, een productie uit 1964. Producenten Norman Baer en Philip D'Antoni hadden in 1963 voor ABC Televisie de documentaire Elizabeth Taylor in Londen gemaakt. Componist John Barry kreeg toen een Emmy-nominatie voor zijn begeleidende muziek. En een jaar later produceerden Baer en D'Antoni in hetzelfde format voor ABC een televisiespecial met Sophia Loren. La Loren zou ook een liedje zingen en moest de keuze voor de Engelsman Barry als componist dus goedkeuren, want zo gaat dat. Ze vond zijn Elizabeth Taylor in Londen muziek heel mooi, maar ze vroeg zich wel af of een niet-Italiaan de stad Rome wel zou kunnen typeren. En daarop namen de producenten de Engelsman Barry in het geheim mee naar Rome om er 3 dagen de sfeer te proeven. En een week later konden ze aan Sophia Loren de eerste tapes met de score laten horen. Maar ze vertelde er niet bij dat de muziek van Barry was. Sophia Loren meende dat de componist Italiaans bloed moest hebben, zo prachtig vond ze de score. Dus zingt ze in het Engels het lied van John Barry, Secrets of Rome. Sheldon Reynolds regisseerde de televisiedocumentaire dus in 1964 en u hoort nu John Barry met een studioorkest.

Secrets of Rome. En dat was Sophia Loren. U hoorde John Barry met een studioorkest. De Amorous Brown is een aflevering uit een televisiedramaserie die onder de titel Theatre Night van 1957 tot 1961 op de Engelse televisie werd uitgezonden. En voor deze serie verfilmde Murray MacDonald een toneelstuk van Anthony Kimmins met de titel De Verliefde Garnaal. John Barry componeerde er een leidmotief voor, de Lolly Theme. Hij bracht het nummer zelf uit op een singeltje voor Cherry Red Records, uitgevoerd door een eigen band, John Barry Seven and Orchestra. En dat was in 1962. En op de andere kant staat Barry's theme voor de televisieserie Cutty Sark uit 1962. U kunt beide stukken gaan beluisteren. En ze worden uitgevoerd door John Barry Seven and Orchestra.

Dat waren achtereenvolgens het thema, de Lolly Theme uit The Amorous Prawn uit 1960 en het thema uit Cutty Sark uit een televisieserie uit 1962, uitgevoerd dus door John Barry Seven en het orchestra. Dan gaan we verder met de drie thema's uit Man in the Middle, een productie uit 1964. En in 1964 verfilmde regisseur Gay Hamilton de roman Man in the Middle van Howard Fast. Robert Mitchum speelt een Amerikaanse officier die tijdens de Tweede Wereldoorlog in India een Brits officier doodschiet. Het verhaal ontwikkelt zich tot een psychologische thriller wanneer de Amerikaan, die over schuld heeft bekend, moet worden verdedigd in een Engelse rechtszaak. En daar ontwikkelt zich een juridisch en moreel conflict tussen geweten, loyaliteit en rechtvaardigheid. Regisseur Hamilton werkte in dezezelfde periode aan de derde James Bond film Goldfinger. En daarvoor schreef John Barry de score. Voor de Man in the Middle werd Barry ook gevraagd, maar hij was toen nog niet bekend geworden dankzij de door Shirley Bassey gezongen titelsong Goldfinger. Componist en tekstschrijver Lionel Bart, die was dat wel dankzij zijn titelsong From Russia with Love. De James Bond titelsong dus van 2 jaar eerder. Zo zal het zijn gekomen dat Lionel Bart het hoofdthema van Man in the Middle kon componeren, terwijl John Barry slechts de achtergrondscore mocht doen. U hoort 3 van Barry's instrumentale dramatische achtergrondthema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding dus van John Barry.

de Sandpipers met de song Born Free. Het relatiedrama Boom van gerenommeerd Brits regisseur Joseph Losey werd de grootste flop van het acteer-echtpaar Elizabeth Taylor en Richard Burton. Het publiek van 1968 vond de film onbegrijpelijk en de critici kraakten de vorm af. Niemand minder dan Tennessee Williams baseerde het scenario op zijn eigen esoterische roman The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore uit 1963. Het verhaal gaat over een doodzieke rijke weduwe die haar memoires dicteert vlak voor ze sterft, doordat er een intrigerende beeldhouwer haar villa aan de kust binnenvalt en haar nieuwe hoop geeft. John Barry componeerde en dirigeerde de dramatische score en wij draaien alleen nog het luchtige hoofdthema dat is geschreven in een jazzy idioom.

En dat was weer een compositie van John Barry, het hoofdthema uit Boom. John Barry componeerde het herkenningsthema voor de televisieserie The Adventurer. En de serie bood tussen 1972 en 1974 een inkijkje in het leven van ene Gene Bradley, gespeeld door Gene Barry, overigens geen familie van de componist, die als filmster de wereld rondreist, maar in werkelijkheid een overheidsagent is die het gevaar opzoekt. John Barry maakt van het hoofdthema een swingend arrangement voor de Royal Philharmonic Orchestra, dat in 1972 dit werk uitvoerde voor zijn speciale album The Concert John Barry. U hoort nu dus deze Royal Philharmonic in met dirigent John Barry en opname uit de Abbey Road Studios.

Dat was het thema uit The Adventurer. John Barry dirigeerde de Royal Philharmonic. Deze opname werd gemaakt in de Abbey Road Studios. En daarmee besluiten we deze aflevering van Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar het programma van de Concertzender met de nieuwe aflevering, de Tune verraden het al, van The Sound of Movies. De derde aflevering over de Amerikaanse songwriter Harry Warren. Hij leefde van 1893 tot 1981. En Harry Warren is vooral bekend om zijn evergreens. I Only Have Eyes For You, Jeepers Creepers, That's Amore en Chattanooga Choo Choo. Harry Warren won 3 keer een Oscar voor zijn muziek in de films Lullaby of Broadway, You'll Never Know en On the Atkinson, Topeka en de Santa Fe. En Warren begon

van zijn carrière als pianist in bars en filmtheaters, waar toen nog de zogenaamde stomme films vertoond werden. Hij begon pas serieus te componeren toen hij in 1981 in het US leger zat. We gaan luisteren naar diverse liedjes, gezongen door Dick Powell, uit de periode 1934-1942. En de teksten zijn geschreven door L. Dubin. Dick Powell zang dus, diverse studioorkesten hoort u. En u hoort ook Jimmy Greer en is orchestra en Victor Arden en is orchestra. U hoort drie songs uit de film Gold Digger of 1933. Song Honeymoon Hotel uit Footlight Parade, ook uit 1933. Twee songs uit Wonderbar uit 1934. I'll String Along With You uit 20 Million Sweethearts. En dat is uit 1934. Dan twee songs uit Gold Diggers of 1935. En twee songs uit Broadway Gondolier, ook uit 1935.

0: U heeft geluisterd naar diverse liedjes, gezongen door Dick Powell. Liedjes uit de periode 34-42, met teksten geschreven door Al Dubin. Dick Powell zang dus, diverse studioorkesten hoorde u. Jimmy Greer en his orchestra en Victor Arden en his orchestra. Gaan we verder met filmmuziek van Harry Warren. Als eerste hoort u zo meteen Song About a Quarter to Nine uit de film Go Into Your Dance uit 1935. Gezongen door Al Jolson. En de tekst is nu weer van Al Dubin. En daarna Song Jeepers Creepers uit Going Places uit 1938. Vocal Louis Armstrong. Tekst geschreven door Johnny Mercer. En ze worden begeleid door een studioorkest.
1: Let's have another drink.
2: No, I'm sorry, boy. No more. Son, my hat. Come on, let's have a good time. You only live once.
3: Life begins when somebody's eyes look into your own. Life begins when you've got your gal all alone. From morning until twilight.

0: I don't care what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you'll never hear me complaining. I'm certain the sun will shine. I don't care how the weather vane points. When the weather vane points to gloomy, it's got to be sunny to me. When your eyes look into mine.
1: En het was natuurlijk veel muziek van Harry Warren. Al Johnson zong de song About a Quarter to Nine uit de film Go Into Your Dance uit 1935. Tekst van Al Dubin en de song Jeepers Creepers uit Going Places uit 1938. Gezongen door Louis Armstrong. Tekst geschreven door Johnny Mercer. Begeleid beide door een studioorkest. Gaan we verder met thema's uit de film It Happened in Sun Valley. Een film uit 1941. En de teksten die zijn van Mac Gordon. Chattanooga Choo Choo is het eerste wat u hoort. Vocals Tex Beneke, Paula Kelly en de Modernaires. En als tweede I Know Why. En als derde It Happened in Sun Valley. Met vocals Ray Eberle, Tex Beneke, Paula Kelly en de Modernaires. Begeleid worden ze door Glenn Miller en his orchestra.

U hoorde thema's uit de film It Happened in Sun Valley uit 1941, teksten van Mack Gordon. Het orkest was het orkest van Glenn Miller. Gaan we verder met songs uit de film Orchestra Wives, een film uit 1942 met Glenn Miller en this orchestra. Als eerste hoort u I've Got a Gal in Kalamazoo, vocals Marion Hutton, Ray Abele en The Modernaires. En als tweede At Last met vocals Ray Abele.

En met deze songs uit de film Orchestra Wives uit 1942 met het orkest van Glenn Miller besluiten we deze aflevering. En deze werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg.

Herkent u deze melodie, dan weet u dat u kunt gaan luisteren bij The Sound of Movies bij de Concertcenter. Dit keer met deel 5 van de serie Fred Astaire zingt en danst. Fred Astaire en Ginger Rogers at RKO. En dan hebben we het over de periode 1934-1936. We beginnen met songs uit de film The Gay Divorcee. Uit 1934, gecomponeerd door Con Conrad en Herb Magidson en Cole Porter. Achtereenvolgens hoort u A Needle in a Haystack, Night and Day and the Continental, gezongen door Fred Astaire, Ginger Rogers, Eric Rhodes, Lillian Miles. En u hoort zoals gezegd de RKO, Radio Studio Orchestra, het geheel onder leiding van Max Steiner.

En dat was de muziek van Shellyman voor de tv-serie Daktari. Die serie die in Afrika speelde. En wij hadden hem op tv hier 1966-69 zo ongeveer. En ik had u de namen van de muzikanten beloofd. Hier komen ze. Shellyman zelf ook op drums. Bud Schenk, Frank Strozier, Art Smith en Justin Gordon reed. Bob Bain gitaar. Mike Wofford piano, Bill Pittman basgitaar en dan een aantal mannen op percussie. En dat zijn Emil Richards, Larry Bunker, Frank Carlson en Victor Feldman. Dan het tweede deel, ook weer muziek van Shellyman, maar dan van een film, een western van Burt Kennedy uit 1969 en met de titel Young Billy Young. En daarin speelde onder andere Robert Mitchum. En dat was een film naar de roman van Hack Allen. En in die film wordt de jonge Billy Young de deputy van Sheriff Ben Kane. Zoals ik al zei, gespeeld door Robert Mitchum, die laatste. Robert Walker Jr. speelt de rol van Young Billy. Van Young Billy Young, moet ik zelf zeggen. En verder spelen mee Angie Dickinson en David Carradine. De teksten zijn van Ernie Sheldon. En de muziek wordt uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Shellyman weer met Billy Ed Wheeler zang.

En dat was muziek van Shelly Manne bij de western Young Billy Young uit 1969. En tot zover de Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenbeerk. De afgelopen uren werd de techniek verzorgd door M. Demmendal en mijn naam is Nancy Stuvel.

U luistert naar de Concertzender en u kunt het komend uur gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies in de serie Jazz in de Film, aflevering 175. En voor de vierde keer gaan we het hebben over James Van Heusen. En James Van Heusen werd ondanks zijn imposante gestalte liefdevol Jimmy genoemd. Op zijn 16e was hij discjockey op een lokaal radiostation, voordat hij naar New York ging om daar zijn toen al omvangrijke catalogus liedjes te slijten. Hij overtuigde Edgar Delaunch, die al een gevestigde tekstschrijver was, om samen te werken. En ze maakten samen hits voor dancebands zoals Darn That Dream en Shake Down the Stars. Van Heusen componeerde ook liedjes met de beroemde Johnny Mercer en ontmoette in 1939 de schrijver Johnny Burke, met wie hij vanaf zijn 26e een vruchtbaar team ging vormen. Johnny Burke was toen al de favoriete toondichter van Bing Crosby. Crosby noemde Burke de poet en vanaf toen componeerde Van Heusen ook voor Bing Crosby en voor de films waarin hij speelde. Jimmy Van Heusen maakte snel naam. Hij ontving bijna dagelijks bandleiders en hoopvol gestemde aspirantzangers die nummers van hem hoopten te krijgen. Op een dag kwam er een vermagerd ventje uit Hoboken binnen. U voelt hem al. Net als zijn idool Bing Crosby had hij een wit kapiteinspetje op zijn hoofd. Hij verkondigde luid dat hij de beste zanger ooit zou worden. Jimmy Van Heusen luisterde. En hij zag dit wel zitten in die jonge man. Hij herkende ook zijn scherpe gevoel voor humor, scherp oog voor de meisjes en scherpe nachtvisie. U begrijpt het, we hebben het over Frank Sinatra, voor wie hij 85 liedjes zou componeren. We gaan luisteren naar het thema uit Heaven Can Wait uit 1939. Oorspronkelijk met tekst van Eddie Delaunch werd het nummer Heaven Can Wait voor het eerst in 1939 instrumentaal opgenomen door Tommy Dorsey en his orchestra. U hoort de versie van Nelson Riddle en zijn orkest uit 1956.

Dat was het thema uit Heaven Can Wait in de versie door Nelson Riddle en his orchestra uit 1956. Dawn That Dream werd de nummer 1 hit in 1940 in de versie gezongen door Mildred Bailey met Benny Goodman en his orchestra. Het nummer was geschreven voor de Broadway musical Swingin' the Dream uit 1939. En de teksten zijn van Eddie DeLaunch. U hoort de uitvoering door Clifford Brown, trompet, met het Max Roach Quintet uit 1954. Het nummer werd in die versie gebruikt in de film Criminal in 2004.

Dat was Clifford Brown trompet en het Max Roach Quintet. Een opname uit 1954 en u hoorde het thema uit Darn That Dream, een film uit 1939. De song Shake Down the Stars van Jimmy Von Heusen met tekst van Edgar Delange is niet voor een film gecomponeerd, maar was in de Tweede Wereldoorlog al een bekend nummer dankzij de opname van het Glenn Miller Orchestra. U hoort hier de versie met de zang van Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey. Dit liedje zit in de miniserie van de televisiezender CBS over het leven van Frank Sinatra met de eenvoudige titel Sinatra, een serie uit 1992.

Dat waren Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey met de song Shake Down the Stars uit 1940. Swinging on a Star was een liedje waarmee James van Heusen zijn eerste Oscar won, samen met zijn tekstschrijver Johnny Burke. Vanaf het begin was het een grote hit, ook bij de uitgeverijen van muziekrechten en bladmuziek. U hoort een instrumentale versie op pianorol, de jukebox dus van de jaren 40. Dit keer gespeeld door G. Lawrence Cook op uiteraard dus deze piano.

En zo klonk de instrumentale versie op de piano, dus gespeeld door G. Lawrence Cook, van het nummer Swinging on a Star, afkomstig uit de film Going My Way uit 1944. Ook het nummer Here's That Rainy Day heeft een oorspronkelijke tekst van Johnny Burke, geschreven in 1953. U hoort een instrumentale uitvoering op 21 trombones onder muzikale leiding van Enoch Light in een opname uit 1967 met onder andere Herbie Green, Kyle Winding, Gigi Johnson, Buddy Morrow, Lou McCarity, Wayne Andre, Paul Felice, Tommy Mitchell, Alan Rolfe en Will Bradley. Allen dus op trombone.

21 trombones waren dit in de uitvoering van het thema Here's That Rainy Day. Een opname uit 1967, muzikale leiding Enoch Light. Pocket Full of Miracles is een comedy van Frank Capra met een Pygmalion thema. Een gangster in New York, gespeeld door Glenn Ford, hoopt een appelverkoopster te veranderen in een society lady. In de film uit 1961 wordt het liedje buiten beeld gezongen door een studiokoor. James van Heusen en Sammy Kahn kregen er een Oscar-nominatie voor. En later heeft Frank Sinatra het ook nog uitgebracht. U gaat nu de versie horen, opgenomen door Nick Perito in 1962.

Dat was het thema Pocket Full of Miracles uit de gelijknamige film uit 1961, opgenomen door Nick Perito in 1962. Night of the Quarter Moon is een romantisch melodrama van Hugo Haas uit 1959, waarin Nat King Cole een bijrol speelt als neef van een meisje, gespeeld door Julie London, dat met een Korea-veteraan trouwde. En die rol van die Korea-veteraan wordt gespeeld door John Drew Barrymore. Nat King Cole zingt de titelsong onder muzikale leiding van Nelson Riddle met tekst van Sammy Kahn.

De titelsong uit Night of the Quarter Moon, gezongen door Nat King Cole, onder muzikale leider van Nelson Riddle, tekst was dus van Sammy Kaan. Jimmy van Heusen schreef met Sammy Kaan het liedje High Hopes voor de film A Hole in the Head uit 1959, waarvoor ze een Oscar wonnen. In de film van Frank Capra wordt het nummer gezongen door Frank Sinatra, die een motel probeert te runnen en tegelijkertijd de zorg voor zijn zoontje moet managen nadat zijn vrouw is overleden. Na de Oscar werd High Hopes een grote hit voor meerdere artiesten. U hoort de versie met zang van Doris Day met Jimmy Joyce en his Children's Chorus van een hoopvol gestelde album With a Smile and a Song uit 1964. Dat album is dus van Doris Day. Gearrangeerd en gedirigeerd is er door de latere filmcomponist Alan Ferguson.

0: Be seeing you.
1: U hebt geluisterd naar de muziek van een aantal afleveringen uit 1967 van de tv-serie The Prisoner. Die was in de jaren 1967 en 1968 te zien. En waarin een geheimagent in rusten, gespeeld door Patrick McCowan, in een bizarre gevangenis wordt opgesloten, waaruit hij probeert te ontsnappen. U hoorde scores van onder andere Robert Farnon, Albert Elms en Ron Grainer. Dit was The Sound of Movies, voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Tijd voor The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, twee scores straks van de Italiaanse componist Armando Trovajoli. Hij werd geboren in 1917. Trovajoli kreeg internationale bekendheid door de film La Nuit de Varennes, een film van Ettore Scola. Nou, daar laten we u de muziek niet van horen, maar wel van de film La Matriarca. Dat is een komedie van Pasquale Festa Campanile uit 1968. En de hoofdrollen in die film werden gespeeld door Catherine Spaak en Jean-Louis Trintignant. En in die film ontdekt een aantrekkelijke weduwe dat haar overleden echtgenoot een geheim appartement had, waar hij haar natuurlijk bedroog. En nou besluit ze datzelfde appartement te gaan gebruiken om haar eigen seksualiteit eens te onderzoeken. Nou, wij laten de muziek bij al die avonturen horen. La Matriarca wordt uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist Armando Trovajoli. Het lied L'amore dice ciao, dat wordt gezongen door Andy Silver. En u hoort ook de componist zelf, Trovajoli, op de piano.

Dat waren achtereenvolgens het thema, de Lolly Theme uit The Amorous Prawn uit 1960 en het thema uit Cutty Sark uit een televisieserie uit 1962, uitgevoerd dus door John Barry Seven en het orchestra. Dan gaan we verder met de drie thema's uit Man in the Middle, een productie uit 1964. En in 1964 verfilmde regisseur Gay Hamilton de roman Man in the Middle van Howard Fast. Robert Mitchum speelt een Amerikaanse officier die tijdens de Tweede Wereldoorlog in India een Brits officier doodschiet. Het verhaal ontwikkelt zich tot een psychologische thriller wanneer de Amerikaan, die over schuld heeft bekend, moet worden verdedigd in een Engelse rechtszaak. En daar ontwikkelt zich een juridisch en moreel conflict tussen geweten, loyaliteit en rechtvaardigheid. Regisseur Hamilton werkte in dezezelfde periode aan de derde James Bond film, Goldfinger. En daarvoor schreef John Barry de score. Voor de Man in the Middle werd Barry ook gevraagd, maar hij was toen nog niet bekend geworden dankzij de door Shirley Bassey gezongen titelsong Goldfinger. Componist en tekstschrijver Lionel Bart, die was dat wel dankzij zijn titelsong From Russia with Love. De James Bond titelsong dus van 2 jaar eerder. Zo zal het zijn gekomen dat Lionel Bart het hoofdthema van Man in the Middle kon componeren, terwijl John Barry slechts de achtergrondscore mocht doen. U hoort 3 van Barry's instrumentale dramatische achtergrondthema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding dus van John Barry.

de Sandpipers met de song Born Free. Het relatiedrama Boom van gerenommeerd Brits regisseur Joseph Losey werd de grootste flop van het acteer-echtpaar Elizabeth Taylor en Richard Burton. Het publiek van 1968 vond de film onbegrijpelijk en de critici kraakten de vorm af. Niemand minder dan Tennessee Williams baseerde het scenario op zijn eigen esoterische roman The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore uit 1963. Het verhaal gaat over een doodzieke rijke weduwe die haar memoires dicteert vlak voor ze sterft, doordat er een intrigerende beeldhouwer haar villa aan de kust binnenvalt en haar nieuwe hoop geeft. John Barry componeerde en dirigeerde de dramatische score en wij draaien alleen nog het luchtige hoofdthema dat is geschreven in een jazzy idioom.

En dat was weer een compositie van John Barry, het hoofdthema uit Boom. John Barry componeerde het herkenningsthema voor de televisieserie The Adventurer. En de serie bood tussen 1972 en 1974 een inkijkje in het leven van ene Gene Bradley, gespeeld door Gene Barry, overigens geen familie van de componist, die als filmster de wereld rondreist, maar in werkelijkheid een overheidsagent is die het gevaar opzoekt. John Barry maakt van het hoofdthema een swingend arrangement voor de Royal Philharmonic Orchestra, dat in 1972 dit werk uitvoerde voor zijn speciale album The Concert John Barry. U hoort nu dus deze Royal Philharmonic in met dirigent John Barry en opname uit de Abbey Road Studios.

dat was het thema uit The Adventurer. John Barry dirigeerde de Royal Philharmonic. Deze opname werd gemaakt in de Abbey Road Studios. En daarmee besluiten we deze aflevering van Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender en u kunt het komend uur gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies in de serie Jazz in de Film, aflevering 175. En voor de vierde keer gaan we het hebben over James Van Heusen. En James Van Heusen werd ondanks zijn imposante gestalte liefdevol Jimmy genoemd. Op zijn 16e was hij discjockey op een lokaal radiostation, voordat hij naar New York ging om daar zijn toen al omvangrijke catalogus liedjes te slijten. Hij overtuigde Edgar Delange, die al een gevestigde tekstschrijver was, om samen te werken. En ze maakten samen hits voor dancebands zoals Darn That Dream en Shake Down The Stars. Van Heusen componeerde ook liedjes met de beroemde Johnny Mercer en ontmoette in 1939 de schrijver Johnny Burke, met wie hij vanaf zijn 26e een vruchtbaar team ging vormen. Johnny Burke was toen al de favoriete toondichter van Bing Crosby. Crosby noemde Burke de poet en vanaf toen componeerde Van Heusen ook voor Bing Crosby en voor de films waarin hij speelde. Jimmy Van Heusen maakte snel naam. Hij ontving bijna dagelijks bandleiders en hoopvol gestemde aspirantzangers die nummers van hem hoopten te krijgen. Op een dag kwam er een vermagerd ventje uit Hoboken binnen. U voelt hem al. Net als zijn idool Bing Crosby had hij een wit kapiteinspetje op zijn hoofd. Hij verkondigde luid dat hij de beste zanger ooit zou worden. Jimmy Van Heusen luisterde. En hij zag dit wel zitten in die jonge man. Hij herkende ook zijn scherpe gevoel voor humor, scherp oog voor de meisjes en scherpe nachtvisie. U begrijpt het, we hebben het over Frank Sinatra, voor wie hij 85 liedjes zou componeren. We gaan luisteren naar het thema uit Heaven Can Wait uit 1939. Oorspronkelijk met tekst van Eddie Delange werd het nummer Heaven Can Wait voor het eerst in 1939 instrumentaal opgenomen door Tommy Dorsey en his orchestra. U hoort de versie van Nelson Riddle en zijn orkest uit 1956.

Dat was het thema uit Heaven Can Wait in de versie door Nelson Riddle en his orchestra uit 1956. Dawn That Dream werd de nummer 1 hit in 1940 in de versie gezongen door Mildred Bailey met Benny Goodman en his orchestra. Het nummer was geschreven voor de Broadway musical Swingin' the Dream uit 1939. En de teksten zijn van Eddie DeLaunch. U hoort de uitvoering door Clifford Brown, trompet, met het Max Roach Quintet uit 1954. Het nummer werd in die versie gebruikt in de film Criminal in 2004.

Dat was Clifford Brown trompet en het Max Roach Quintet. Een opname uit 1954 en u hoorde het thema uit Darn That Dream, een film uit 1939. De song Shake Down the Stars van Jimmy Van Heusen, met tekst van Edgar Delange, is niet voor een film gecomponeerd, maar was in de Tweede Wereldoorlog al een bekend nummer dankzij de opname van het Glenn Miller Orchestra. U hoort hier de versie met de zang van Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey. Dit liedje zit in de miniserie van de televisiezender CBS over het leven van Frank Sinatra met de eenvoudige titel Sinatra, een serie uit 1992.

Dat waren Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey met de song Shake Down the Stars uit 1940. Swinging on a Star was een liedje waarmee James van Heusen zijn eerste Oscar won, samen met zijn tekstschrijver Johnny Burke. Vanaf het begin was het een grote hit, ook bij de uitgeverijen van muziekrechten en bladmuziek. U hoort een instrumentale versie op pianorol, de jukebox dus van de jaren 40. Dit keer gespeeld door G. Lawrence Cook, op uiteraard dus deze piano.

En zo klonk de instrumentale versie op de piano dus gespeeld door G. Lawrence Cook van het nummer Swinging on a Star, afkomstig uit de film Going My Way uit 1944. Ook het nummer Here's This Rainy Day heeft een oorspronkelijke tekst van Johnny Burke, geschreven in 1953. U hoort een instrumentale uitvoering op 21 trombones onder muzikale leiding van Enoch Light in een opname uit 1967 met onder andere Herbie Green, Kai Winding, Gigi Johnson, Buddy Morrow, Lou McCarity, Wayne Andre, Paul Folies, Tommy Mitchell, Alan Rolfe en Will Bradley. Allen dus op trombone.

21 trombones waren dit in de uitvoering van het thema Here's That Rainy Day. Een opname uit 1967, muzikale leiding Enoch Light. Pocket Full of Miracles is een comedy van Frank Capra met een Pygmalion thema. Een gangster in New York, gespeeld door Glenn Ford, hoopt een appelverkoopster te veranderen in een society lady. In de film uit 1961 wordt het liedje buiten beeld gezongen door een studiokoor. James van Heusen en Sammy Kahn kregen er een Oscar-nominatie voor. En later heeft Frank Sinatra het ook nog uitgebracht. U gaat nu de versie horen, opgenomen door Nick Perito in 1962.

Dat was het thema Pocket Full of Miracles uit de gelijknamige film uit 1961, opgenomen door Nick Perito in 1962. Night of the Quarter Moon is een romantisch melodrama van Hugo Haas uit 1959, waarin Nat King Cole een bijrol speelt als neef van een meisje, gespeeld door Julie London, dat met een Korea-veteraan trouwde. En die rol van die Korea-veteraan wordt gespeeld door John Drew Barrymore. Nat King Cole zingt de titelsong onder muzikale leiding van Nelson Riddle met tekst van Sammy Kahn.

De titelsong uit Night of the Quarter Moon, gezongen door Nat King Cole, onder muzikale leider van Nelson Riddle, tekst was dus van Sammy Kaan. Jimmy van Heusen schreef met Sammy Kaan het liedje High Hopes voor de film A Hole in the Head uit 1959, waarvoor ze een Oscar wonnen. In de film van Frank Capra wordt het nummer gezongen door Frank Sinatra, die een motel probeert te runnen en tegelijkertijd de zorg voor zijn zoontje moet managen nadat zijn vrouw is overleden. Na de Oscar werd High Hopes een grote hit voor meerdere artiesten. U hoort de versie met zang van Doris Day met Jimmy Joyce en his Children's Chorus van een hoopvolgestelde album With a Smile and a Song uit 1964. Dat album is dus van Doris Day. Gearrangeerd en gedirigeerd is er door de latere filmcomponist Alan Ferguson.

De televisieserie Teva, Operation Gauguin, schetst in 1969 een exotisch leven van jongeren en is daarmee een kolfje naar de hand van componist François de Roubaix. Teva Sylvain is de 14-jarige dochter van de regisseur Adolphe Sylvain. In 13 afleveringen zoekt ze, met haar clubje vrienden, op Tahiti naar een schilderij van Paul Gauguin. Het kostbare doek is een erfstuk voor de zoon van de marinecommandant, maar het is verdwenen. Van Frans-Polynesië, waar de jeugdavonturen zich afspelen, worden speciale natuuropnamen in kleur gedraaid om daarmee de introductie van de kleurentelevisie in Frankrijk een steuntje in de rug te geven. Het is opvallend dat François de Roubaix minder met de lokale instrumenten doet dan je, gezien zijn liefde voor de zee en exotica, zou verwachten. Op een enkele Hawaiian-gitaar na maakt hij er een kleurige jazzy soundtrack van, die overigens in 1970 goed wordt verkocht.

Je bent als filmcomponist in Frankrijk echt tot alle niveaus doorgedrongen wanneer je ook een film met de nationale komiek Louis de Funès van muziek hebt voorzien. En dit lukt François de Roubaix 5 jaar na zijn debuut. Dat is snel. In 1970 verschijnt L'Homme d'Orchestre, waarin Louis de Funès een balletchoreograaf speelt die een nieuw soort popmusical voor dertigers wil opvoeren. Regisseur Serge Corbère laat de Funès met zijn zoon Olivier het rare liedje Les Poupons zingen, dat wonder boven wonder ook nog een grote hit wordt. Olivier de Funès speelt de neef van de balletmeester die de danseressen op tournee in Rome uit handen van de Romeinen moet zien te houden. François de Roubaix kan met de muziek alle kanten uit. Zijn score is een mengeling van barok, komische vaudeville en klezmer. De song Yard is een pastiche op A Wider Shade of Pale en wordt door Olivier de Funès gezongen, alsof hij Procol Harum zelf is. Het ritmische dabba-dabba-da-gezang van het nummer Ballade dans Rome is ontleend aan Burt Bacharach's Butch Cassidy en The Sundance Kid. De score, die een jaar eerder een kassucces is geworden en Burt Bacharach een Oscar opleverde. In het laatste stuk van L'Homme d'Orchestre horen we Louis de Funès nog Pili Pili Pa neurieën, een tekst van François de Roubaix zelf.

In deze uitzending hebben we voor de derde keer aandacht besteed aan de filmmuziek van François de Roubaix. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 303e keer jazz in de film. En voor de derde keer gaan we aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. In 1964 verschijnt er een documentaire in de Italiaanse bioscopen die waarschuwt voor losgeslagen jeugd die zijn weg zoekt naar de uitgang. De dreigende titel luidt Ich Malamundo, wat duidt op de slechte wereld en zijn mensen. Het is een voorbeeld van de Mundo-films die grote aantrekkingskrachten uitoefenen op sensatiebelust bioscooppubliek. In Jazz in de Film zijn hiervan al meermalen scores gedraaid, zoals daar waren Mundo Cane, Mundo Caldo di Notte en Questo Sporco Mundo Meraviglioso. Mundo betekent wereld en dat is precies wat deze films tonen. Bizarre praktijken uit de hele wereld, zo schokkend mogelijk aan elkaar geplakt. In I Malamundo van Paolo Cavara zijn dit bijvoorbeeld naaktskiën in Zwitserland, het slachten van een everzwijn in Italië en een orgie op een kerkhof. Kinderen kunnen tegenwoordig op internet heel wat ergere dingen zien, maar in 1964 was hiervan nogal veel taboe. En bijna alle Italiaanse componisten hebben wel aan een Mundo-film gewerkt, dus ook Ennio Morricone. In datzelfde jaar, 1964, geeft Morricone een nieuwe dimensie aan de muziek voor cowboyfilms met A Fistful of Dollars, de eerste spaghetti western. Hij introduceert de Spaanse gitaar, de mariachi-trompet en meezingend koor in deze cynische afslag van het klassieke genre door regisseur Sergio Leone. Precies dezelfde middelen gebruikt Morricone in I Malamundo, behalve dat hij er een jazzy ritme onder legt. De band met Sergio Leone wordt nog versterkt doordat de componist zijn openingsmelodie, Le Facce, oftewel de gezichten, 20 jaar later opnieuw gebruikt. In Leone's Once Upon a Time in America is dit het thema op panfluit, maar dan in een ander metrum. I Malamundo heeft zo'n succes dat er zelfs een soundtrack LP wordt uitgebracht voor de Amerikaanse markt. En aan deze plaat is een versie van Morricone's hoofdthema toegevoegd dat in het Engels wordt gezongen door Ken Coleman. Het heet eufemistisch Funny World en het staat niet op de CD die vorig jaar van de score is uitgebracht, maar wij hebben uiteraard wel de oude LP. De Engelse vertaling in Funny World is gemaakt door Alan Brand en de originele liedteksten zijn van Francesco Milisacchi, Guido Castaldo en Francesco Torti. Vocalen komen van Nora Orlandi en het koor is I Cantori Moderni di Alessandroni, waarvoor de koorleider met dezelfde naam soleert met bijzondere stemgeluiden en gehik. De trompetsoli zijn van Michele Lanceranza en Nunzio Rotondo. En het studioorkest wordt gedirigeerd door Bruno Nicolai.

U hoorde in deze aflevering van The Sound of Movies met jazz in de film muziek van Ennio Morricone. U hoorde filmscores gemaakt voor I Malamundo uit 1964, een productie van Paolo Cavara. En Engelstalige song For New World uit Malamundo, gezongen door Ken Coleman. Samenstelling van dit programma, Kees Hoornberg.

Op de Concertzender is het tijd voor The Sound of Movies. De schijnwerper is dit uur gericht, en we deden het al eerder, op Harry Warren. Hij leefde van 1893 tot 1981. Harry Warren is vooral bekend om zijn evergreens. I Only Have Eyes For You, Jeepers Creepers, That's Amore en Chattanooga Choo Choo. Harry Warren won 3 keer een Oscar voor zijn muziek in de films Lullaby of Broadway, You'll Never Know en On the Atchison, Topeka and the Santa Fe. Warren begon zijn carrière als pianist in bars en filmtheaters waar toen nog de zogenaamde stomme films vertoond werden. Hij begon pas serieus te componeren toen hij in 1918 in het Amerikaanse leger zat. We beginnen met 2 songs uit de film Hello Frisco Hello, een komische, romantische musical van Bruce Humberstone uit 1943. De teksten zijn van Mac Gordon. Achtereenvolgens hoort u I Gotta Have You, gezongen door June Havoc, en You'll Never Know, met zang van Alice Faye. Ze worden begeleid door een studioorkest onder leiding van Charles Henderson.

0: Twee songs op muziek van Harry Warren uit de film Hello Frisco, Hello uit 1943. Muziek in dit uur komt van vinyl van echte oude LP's. En dat gaat af en toe met wat hikken en tikken. Hello Summer Holiday is een musical van Ruben Mamoulian uit 1948. De volgende songs van Warren zijn op tekst van Rolf Blaine. Wish I Had a Braver Heart met zangeres Gloria De Haven. En de ballroom sequence, The Weary Kid and You Are the Sweetest Kid I've Ever Known. Met dialogen door Mickey Rooney, Marilyn Maxwell en Emery Parnell. Ook hier een studioorkest, nu onder leiding van Lenny Hayton.
1: Wish I had a braver heart. I would disregard the things I'm told. I would be more daring, be more bold. If I only had a brave

U luistert naar filmsongs van Harry Warren, uitgevoerd door Engelse dansorkesten, zoals het zojuist gehoorde orkest van Ray Noble. Maar er zijn er nog veel meer. Ned Gonella en his Georgians, Harry Roy en his orchestra, George Scott Wood en the Six Swingers en Joe Loss en his orchestra. Een paar titels met de films erbij. Go Into Your Dance uit de gelijknamige film van 1935 door Harry Roy en his orchestra at the Mayfair Hotel, met vocals van Harry Roy en Bill Curry. Remember Me uit Mr. Dodd Takes the Air, 1938. Orlando and his orchestra and the Gleneagles Hotel, met Gay Beaumont zang. En You're an Indication uit de gelijknamige korte tekenfilm, eveneens uitgebracht in 1938. Het orkest Jack White and his Collegians from the Astoria Ballroom, met vocalist Toni Morris.

In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmsongs van Harry Warren. En hier is tot slot van hem het overbekende Chattanooga Choo Choo uit Martin Blok's korte filmmusical Merry Go Round, 1948. U hoort Tex Bennick en his orchestra. The Sound of Movies werd voor u samengesteld door Kees Hoogenberg. Gegevens op concertzender.nl.

Bij de Concertzender draait de filmprojector en gaat u luisteren naar The Sound of Movies. In deze aflevering filmmuziek van de Engelse componist Ron Goodwin. Hij leefde van 1925 tot 2003. Hier is eerst het thema van de filmreeks uit de jaren 60 met Margaret Rutherford in de titelrol Miss Marple.

Het BBC Philharmonic onder leiding van Rumen Gamba speelde het thema van de filmserie Miss Marple uit de jaren 60 met Margaret Rutherford in de hoofdrol. Filmmuziek van Ron Goodwin, net als de nu volgende hoofdthema's voor de films 633 Squadron, film uit 1964, Lancelot en Guinevere uit 1963 en Deadly Strangers, en die film was te zien in 1976.

Thema's van films uit de 60 en 70er jaren, welluidende muziek van Ron Goodwin. Monte Carlo or Bust is een romantische komedie uit 1969 van Ken Anakin en Sam Iskowich. Hier is de suite die Ron Goodwin componeerde voor de film, gespeeld door het BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

Ron Goodwin's muziek bij de film uit 1969 Monte Carlo or Bust. We gaan weer even een paar jaar terug in de tijd met weer drie hoofdthema's van Goodwin. Voor de films Whirlpool 1959, The Trap 1966 en Of Human Bondage uit 1964.

Hierna de Clash of Loyalties Suite, geschreven door Ron Goodwin voor de oorspronkelijk Russische film uit de Sovjet-tijd 1983, getiteld Almas a la Al-Kubra.

We gaan verder met de hoofdthema's die Goodwin creëerde voor de filmreeks Force 10 from Navarone uit 1978 en Where Each Old Dare uit 1968. Vertrouwd tot klinken gebracht door het BBC Philharmonic onder leiding van Roomen Gamba.

Muziek van Ron Goodwin bij de film The Clash of Loyalties. Oorspronkelijk een Russische film uit 1983, getiteld Almas a la Al-Kubra.

The Battle of Britain is de oorlogsfilm van Guile Hamilton uit 1969. Voor deze film werd de score van William Walton door Guile Hamilton afgewezen en kreeg Ron Goodwin de opdracht. Hier is zijn Battle of Britain suite.

De muziek bij de oorlogsfilm uit 1969 van Guy Hamilton, The Battle of Britain, door het BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba. Dit was The Sound of Movies met filmmuziek van Ron Goodwin. Samenstelling Kees Hogenberg. Gegevens op concertzender.nl.

Dit is The Sound of Movies, met vanavond filmscores van de Engelse componist Sir Malcolm Arnold. We beginnen met de ouverture van de film The Roots of Heaven, een film van John Huston uit 1958. Het wordt uitgevoerd door de BBC Philharmonic onder leiding van Roemen Gamba.

Dat was de ouverture van de film The Roots of Heaven door componist Malcolm Arnold. We gaan verder met een suite uit de film Trapeze, een circusfilm van Carol Reed uit 1956. U hoort wederom de BBC Filharmonic onder leiding van Rumon Gamba.

U hoorde een suite uit de film Trapeze, in deze uitzending met filmmuziek van de Engelse componist Malcolm Arnold. We gaan verder met een suite uit de film No Love for Johnny, een drama van Ralph Thomas uit 1960. U hoort de BBC Philharmonic onder leiding van Roemen Kamba.

Dat was een suite uit de film No Love for Johnny. U luistert naar The Sound of the Movies met filmmuziek van de Engelse componist Malcolm Arnold. U kunt nu gaan luisteren naar een suite uit David Copperfield, een kostuumdrama van Delbert Mann uit 1969, gemaakt voor tv naar de gelijknamige roman van Charles Dickens. Het wordt uitgevoerd door de BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba.

Dat was een suite uit de film David Copperfield door de componist Malcolm Arnold. We gaan verder met een ballade voor piano en orkest uit de film Stolen Face uit 1952. U hoort wederom de BBC Philharmonic onder leiding van Roemon Gamba.

U hoorde een ballade voor piano en orkest uit de film Stolen Face, gecomponeerd door Malcolm Arnold. Tot slot kunt u gaan luisteren naar een suite uit The Bells of St. Trinians, een komedie van Frank Launder uit 1954. U hoort het BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba.

Dat was een suite uit The Bells of St. Trinians, uitgevoerd door het BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba. Dit was The Sound of Movies, met werken van de Engelse componist Sir Malcolm Arnold. Het programma werd samengesteld door Kees Hogebrink. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

Kraanvogels. Muziek van Jean Sibelius, uitgevoerd door de Gothenburg Symphoniker onder leiding van Neeme Järvi. Hiermee besloten we ook dit programma met Finse muziek, gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling in het Groninger Museum met werk van de Finse schilder Gallen Kallela. U kunt nog tot half april naar die tentoonstelling. En vanaf 17 februari zal daar ook het werk zijn te zien van Osmo Rauhala. Dat is een hedendaagse landgenoot van hem. Dit programma over Gallen Kallela werd voor de concertzender samengesteld door Lian Hazewinkel.

Welkom bij het filmmuziekprogramma van de Concertzender, The Sound of Movies. Vandaag alweer deel 13 over de muziek van Lalo Schifrin, een en ander in de serie Jazz in de Film. Het gaat over de film Enter the Dragon uit 1973 met een hoofdrol voor Bruce Lee. Enter the Dragon, hier is een studioorkest onder leiding van de componist Lalo Schifrin.

En dat was muziek van Lalo Schifrin voor de film Enter the Dragon uit 1973 met Bruce Lee in de hoofdrol. Een studioorkest stond onder leiding van de componist. En dit was het weer voor vandaag. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg. Zo direct om 10:00 het Radio Muziek Essay met Marijke Ferguson.

Welkom bij een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. We gaan het hebben over The Roaring Twenties. Dat is een televisieserie uit de jaren 1960-1962. En in de jaren 60 van de vorige eeuw waren de jaren 20 helemaal terug. Toen, in de jaren 2030, was het hoop op vernieuwing voordat de beurscrash van 1929 insloeg. Terwijl in de jaren 60 men bang was dat de Koude Oorlog warm zou worden. Warner Brothers produceerde van 1960 tot 1962 een televisieserie over de tijd van Charleston en Hurly Burly en vooral veel misdaad, The Roaring Twenties. De regie van de eerste 9 afleveringen was in handen van een jonge Robert Altman, die later zou excelleren met speelfilms voor grote ensembles en beroemde acteurs. Dorothy Provine zingt en speelt de rol van Pinky, een cabaretartieste die optreedt met haar band The Playboys, 6 chorus girls met een 3-stemmig close harmony groepje en met een syncopation dance orchestra. En een New York Dixieland Group en allerlei combinaties hiervan. De televisieuitzending moest een staalkaart zijn van de originele muziek uit die tijd. Ook in technische zin was de uitzending bijzonder, omdat de acteurs in historische opname van toen werden geplaatst, net alsof ze erbij waren. Het studioorkest staat onder leiding van Sandy Courage.

F. Scott Fitzgerald beschouwde zijn roman Tender is the Night uit 1934 als zijn beste werk. De ervaringen die hij en zijn vrouw Zelda hadden opgedaan in de high society van Amerika en Europa, had hij verwerkt in zijn verhaal. Alle uitspattingen en sociale contacten van dien stonden erin. In 1962 werd het boek verfilmd door Henry King. Jennifer Jones speelde de miljonaire die in een kliniek in Zurich wordt behandeld door een jonge, veelbelovende, maar natuurlijk arme psychiater, Jason Roberts. De dokter ontdekt haar jeugdtrauma's, maar ook het milieu waarin zij de Roaring Twenties beleefde. Dit biedt de film ruimte om op locatie, zowel Parijs, Rome, de Riviera als de Alpen te etaleren. Het affiche spreekt van "The tunes they danced to, the songs they sang, the jazz beat that swept across the world." Nou, dat belooft wat. De soundtrack bevat een arsenaal aan klassiekers uit het radiorepertoire van dancebands en natuurlijk veel Charleston van componisten als Irving Berlin en het duo Nathaniel Herb Brown en Arthur Freed. Het studioorkest werd gedirigeerd door Bernard Herrmann, omdat hij de filmscore componeerde. Maar daarvan staat helaas niets op deze soundtrack-LP.

Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. We zijn aangekomen bij aflevering 172 en die gaat helemaal over Serge Gainsbourg. Hij leefde van 1928 tot 1991. La Loupe dans la Bergerie uit 1959. De internationale titel van deze film was The Wolves in the Sheepfold. De thriller van Hervé Bromberger gaat over drie jongens die met de auto in een afgelegen berghut belanden. En in die berghut zitten onhandelbare tieners die een heropvoeding krijgen. Tja, daar komen ze niet meer zo gemakkelijk weg. De score werd gecomponeerd door Serge Gainsbourg onder de vleugels van de geroutineerd filmcomponist Alain Courager.

0: Dat was de score van Les Loups dans la Bergerie, gedirigeerd en gearrangeerd door Alain Coraguer. De volgende film is Voulez-vous danser avec moi? Come dance with me. Ook uit 1959. Het is een misdaadmysterie van Michel Boiron. En het verhaal is ongeveer het volgende. Een mooi, jong echtpaar maakt ruzie. En dat zijn Brigitte Bardot en Henri Vidal. Hij komt boos in een dansschool terecht. En daar wordt hij verleid door de danslerares Dawn Adams. En zij heeft een stiekeme bijbedoeling. Ze wil hem chanteren in een moordzaak. Er zitten dansbare nummers in de film, naar verluid van liedjes met liedjes van Serge Gainsbourg. Op de titelrol van de film worden echter geen credits vermeld van de twee chansons die in de film worden gezongen. Het team Générique en La Licorne, gezongen door Serge Gainsbourg. De achtergrondscore is gecomponeerd door Henri Crolat en André Oder. En dat zijn gerenommeerde filmcomponisten in Frankrijk. Het is ook mogelijk dat een van hen de liedjes heeft geschreven op tekst van Jacques Prévert. En nu wordt het mysterie nog groter, omdat Gainsbourg de twee nummers heeft laten uitvoeren door de Oostenrijkse zanger Bob Martin. En hij heeft deze versies weer op zijn eigen albums gezet, alsof ze zijn creaties zijn. Nou, we zullen het nooit zeker weten, want iedereen is inmiddels dood. Gainsbourg overleed in 1991 en op zijn 75e stierf ook Leo Epp, die als Bob Martin de eerste vertegenwoordiger was van Oostenrijk op het Eurovisie Songfestival in 1957. Hij eindigde als 10e en laatste. Maar van Nederland kreeg hij 1 punt voor zijn liedje Wohin, kleines pony.
1: Voulez-vous danser?

L'eau à la bouche uit 1960 is een romantische komedie gemaakt onder regie van Jacques Doniol Valcroze. Nadat een rijke grootmoeder is gestorven, moeten de drie kleinkinderen bijeenkomen op haar château. Veel jonge actrices, zoals Françoise Prion, Bernadette Lafont en Alexandra Stewart. En daar zwerven ook nog mannen omheen die azen op relaties en erfenis. U hoort eerst drie thema's uit de film, vervolgens nog een vierde die speciaal is opgenomen met symfonieorkest. Serge Gainsbourg zingt het titelnummer dat is medegecomponeerd door Alain Coraguer. En Coraguer dirigeerde een studioorkest. Het thema Chez Dali is nagespeeld door het Bulgarian Symphony Orchestra onder leiding van Dejan Pavlov. Het is speciaal georchestreerd voor de documentaire Gainsbourg, Vie héroïque van Johan Svar uit 2010.

0: Striptease. Een film die Striptease heet, met verbindingstreepje tussen uitkleden en plagen, is Serge Gainsbourg op het lijf geschreven. Hij was immers de man die enkele jaren later het hijgliedje Je t'aime, moi non plus maakte. De film Striptease uit 1962 van Jacques Poitrenau schildert de sfeer in een stripteaseclub waarbij de gastvrouw, let op de naam, Dodo Voluptueux, gespeeld door Danny Safal, wordt. Ze inspireert en instrueert een hele groep exotische danseressen om de kunst van het strippen uit te dragen. En een van die stripdames is Nico, de Duitse popzangeres uit het alternatieve circuit. Onlangs was er een documentaire met de film Nico 1988 in de bioscoop. Het titelthema Striptease is gecomponeerd door Serge Gainsbourg samen met Alain Croaguer en wordt gezongen door Juliette Grégo. Het studioorkest staat onder leiding van Alain Croaguer.
1: Est-ce pour vous que je striptease? Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, jour après.

Vijf jaar na Voulez-vous danser avec moi werkte Serge Gainsbourg opnieuw samen met Michel Boiron. En dit was een typische Franse vraag. Comment trouvez-vous ma sœur? De zedenkomedie uit 1964 bevat een keur aan dansvormen die toen populair waren. Het begint met het titelnummer, een twist. Verder horen we de Madison, de Mambo, een slow dance versie van het hoofdthema en een bossa nova met de titel Erotico Tico. Comment trouvez-vous ma sœur was een eerste keer dat Serge Gainsbourg in muzikaal opzicht samenwerkte met Michel Colombier, die op zijn 24ste net was begonnen als orkestrator bij gevestigde filmcomponist Michel Magne. Gedurende vijf jaar kwamen Gainsbourg met de ideeën en grote lijnen die dan orkestraal werden ingekleurd door Colombier. Voor Comment trouvez-vous ma sœur arrangeerde Colombier Gainsbourg thema's en hij dirigeerde het studioorkest.

Wanneer u deze tune hoort, weet u dat u kunt gaan luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag helemaal gewijd aan één filmscore. En wel die van Green Mansions, een romantische film van Mel Ferrer uit 1959. De film is gebaseerd op de roman van William Henry Hudson en gaat over een jonge vrouw die nogal geïsoleerd leeft op de plantage van haar ouders in het Amazonegebied. Op een dag ontmoet ze een man die om politieke redenen de jungle is ingevlucht en ja hoor, ze raakt verliefd. De hoofdrollen in de film worden vertolkt door Audrey Hepburn en Anthony Perkins. Aanvankelijk componeerde Heitor Villalobos muziek voor deze film. Maar zijn muziek werd op enkele stukken na uiteindelijk niet gebruikt. De score van Villalobos bewerkte hij tot een orkestwerk dat nu bekend is als Forest of the Amazon. De welgebruikte score voor de film werd gecomponeerd door de Poolse componist Bronislaw Kaper. In de muziek zitten wel een aantal thema's verwerkt van de hand van Heitor Villalobos. Luister nu naar de score van Bronislaw Kaper voor Green Mansions, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Charles Walcott.

De score voor de film Green Mansions werd uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Charles Walcott. En de score was van de hand van Bronislaw Kaper. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

U luistert naar de Concertzender en als u deze tune herkent, dan weet u dat we onmiskenbaar toe zijn aan The Sound of Movies. Met muziek dit keer van de Amerikaanse componist William Ross, geboren in 1948, en ook van zijn min of meer leraar John Williams. We beginnen met muziek van William Ross voor de televisiefilm In My Dreams, een romantisch drama van Kenny Leon uit april van dit jaar. U hoort een studioorkest onder leiding van Ben Foster.

Ben Foster dirigeerde een studioorkest in een uitvoering van de muziek van de televisiefilm In My Dreams. Tot slot laten we werk van, laat ik hem maar de leraar van William Ross noemen, John Williams. Geen filmmuziek dit keer, maar zijn celloconcert. En dat bestaat uit vier delen, thema met variaties, blues, scherzo en song. De cellist is Yo-Yo Ma en u hoort ook weer een studioorkest, dit keer dus onder leiding van John Williams.

Je luistert bij de Concertzender naar filmscores van Terry Gilkyson. Ten slotte, muziek uit de film The Aristocats uit 1970. De song Thomas O'Malley Cat, met zang van Phil Harris. Allereerst de uitgebreide studioversie en daarna volgde kortere filmversie.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. De tweede aflevering met klassieke filmscores van Bernard Herrmann. Die leefde van 1911 tot 1975. En die vooral bekend werd door zijn scores voor de film van Alfred Hitchcock. Zoals u in deze aflevering gaat horen. Aan hun jarenlange samenwerking kwam plotseling een einde toen Hitchcock tegen het eind van zijn carrière vond dat het aan de muziek van Herrmann lag, dat zijn films niet meer zo goed bij het publiek aankwamen. Nou, u moet het zelf maar eens beoordelen. U kunt nu muziek uit 6 scores horen die Bernard Herrmann voor de films van Alfred Hitchcock componeerde. We beginnen met de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much uit 1956. U hoort het Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen.